Oké. De koningkaart heeft een beetje geklaagd, want ik had miertjes op mijn kamer. En